lavendel verblaard. Mijn boek stressen mee. Mijn liefde haar baard.